0: En daarin boeren zakdoeken omheen, ja? Nou, jeuk of niet? Nou, zo'n wijf. En ook zo'n wijf waar je dus voor de rest van de avond niet meer van afkomt. Dus je gaat met haar praten en op het moment dat je weg wil, zal ze even een verhaal afmaken. En het verhaal gaat of over de succesvolle man of over de succesvolle kinderen, want zelf hebben ze geen fuck meer meegemaakt sinds ze getrouwd is. Ondergrond ruft ze uit haar bek alsof ze s'nachts die twee Kroatische beren in bewaart. Daarbij praat ze ook nog zo, weet je wel, zo'n lama, zal ik maar zeggen, weet je wel. Schaffhausen noemen wij dat, daar is gek word je daarvan. Ja, en zo lult maar door. En als je weg wil, even mijn verhaal afmaken. En hoe grof ik ook hoor, en ik kan grof worden, niks helpt. Op een gegeven moment zei ik, wat voor tampons gebruikt u eigenlijk? Ik kreeg gewoon het merk. Ik bedoel, niets helpt. Is het waar dat het vrouwencondoom zoveel lawaai maakt? Ze zei, nou, luister, dat was een doosje, maar ik hoor niks. Ik zei, nee, je moet wel aan het goede doosje luisteren, weet je? Niks zelfs. Ik zei, nou, lul, rustig door, maar ik geef een pissen. Ik zei, godverdomme, die pissen. Gaat achter me de deur open, even mijn verhalen maken. Ik denk, nou, is mooi geweest. Ik denk, hup, terug voor je met die handel. Dus ik draai hem op. Dat hielp ook niet. Ze zei, zo, je hebt ook een kleintje. Hup, dus dan ik. Ik zei, ik sta niet op de weegschaal, terug, maar die begreep ze niet. Ik zei, nou, één ding. Als jij nou je verhaal afmaakt, dan maak ik jou af. Op Rotterdam geweest. En ik naar mijn secretaresse. Maar ik was te laat. Er stond al een ander in mijn wijk te klussen, zou ik maar zeggen. Een of andere hele enge Veronica-jup. Dus een housebroek en dan ook nog een staart. En als ik dus ergens van ga schubben, dan is het dus van mannen met een staart. Mannen met een staart. Ik heb vanmiddag hier in de binnenstad rondgekeken. Zeker 1 op de 6 mannen loopt met zo'n tuttig staartje in zo. Die mannen zie ik dan ook 's ochtends bezig in de badkamer. Met zo'n elastiekje. Dat heeft gewoon nog om een boterhammetrommel gezeten. Want dat soort eikels zijn het. Gewoon geflipte leraren. En op een gegeven moment gaat natuurlijk dat elastiekje door de lucht. En dan moeten ze met die dikke reet onder de wasbak. Om te zoeken. Op dat moment komt een van de kinderen binnen. Zegt, wat zoek je, papa? Papa zoekt het elastiekje van zijn staart. Nou, ben je dan een lul? Of ben je dan geen lul? En als je nou een jonge gozer bent en je hebt zo'n ding, oké, maar het zijn vaak van die krasse knarren, hè? Met hier niks en dan toch nog, oh. Maar weet u wat ik nog veel erger vind? Weet u wat ik echt nog veel erger vind? Dat zijn mannen met hier alleen een baardje. Dus hier een baardje, zo'n klein ringbaardje en op de wangen niks, weet je wel? Zo'n pratende kut, zou ik maar zeggen. God. Weet je wat ik bedoel? Weet je wat ik bedoel? Ik heb daar een hele mooie zien zitten daar, hè? Ik kwam vanavond oplopen, ik dacht, kerel, ga naar huis. Ga naar huis. Dat wordt een moeilijke pauze straks, hè? Dat wordt toch wel maar 2 koffie. Troostje met 1 gedachte, 1 ding is erger, dat is een pratende kut met een staart. Dat is nog. Maar goed, ik kwam dus bij mijn secretaresse. En ik was dus te laat. Ze waren heel intens samen. En ze gingen samen weg. Ik zei, wat ga je doen? Oh, we gaan nog even lekker housen in de It. Ik zei, wat zeg je? We gaan even lekker housen in de It. Ik zei tegen die oude lul, kijk maar uit. Dan fluoriseert de rozen al op je schouders. Daar. En ja hoor, die lama weer. Flikker op. Okay. Zo, de mieter op.
1: Zo, dat was Joep met het platenfeestje. Oké. Waar hadden we het over? Oh ja, over die oliecrisis in 1973. Waarom is dit zo? Nu hebben we alle alternatieven. Waarom is het nou gewoon zo? Ja? We hebben alle alternatieven in onze handen. Dus hopelijk zijn we nu over 10 jaar wel klaar voor. Dus, mark my words, we gaan afwachten. ik hou mijn adem niet in voor die 10 jaar. Want volgens mij zijn we het over 1 jaar alweer vergeten. Dus nu gaan we naar de volgende. En dat is ook weer van Joep. Het heet Reclameleugens. En hier komt Joep van het Hek. Dat is van zijn album Scherven.
0: Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestopt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin, later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences, niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen, alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus, hè? Natuurlijk, want er is geen 1 likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoken leuk is, want likeurstoken is gewoon niet leuk, dus neem je een acteur, dat is reclame. Reclame is een leugen, maar hij moet ook nog eens geacteerd worden. Moeilijk, merk ik.

0: Ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. En dan zie je 's morgens om 7:30 een van de meid vrolijk fluitend door de vrieskou aan haar werk gaan. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon zeggen. Laten we nou gewoon zeggen waar het op staat. Ik bedoel, wie gaat er nou voor Randstad Uitzendbureau 's morgens om 7:30 vrolijk fluitend? Sodemiet het toch op. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkraag en een muisarmtje. Sodemiet erop. Maar dat is reclame. En de reclame gaat nog veel verder. Want die mensen die de reclame uitzenden, die weten ook precies wanneer iedereen kijkt. Hè? Dus die weten precies wanneer welke reclame moet worden uitgezonden. Voorbeeld, 's morgens dan kijken altijd alle dementen, omdat Hans Willigenburg komt. Dat is bekend. En u denkt nu, goh, ik kijk ook wel eens. Nou, dan weet je hoe het met je gaat, hè? Nee, maar goed. Nooit gezien. En dat is voorst, dan maken ze altijd van die reclames. En die zijn altijd gericht op de dementen. Dus voorst gaat het altijd over uitvaartpolissen. Of damespampers. Nooit gezien. Dat wijf met die tuinslang. Nooit gezien. Ja. De vliegende kut noemen wij dat thuis. Geweldig is die. En dan komt zo'n RTL4 stem onder van... Weet u dat 1 op de 4 vrouwen van boven de 50 zo lekker als een mandje? En dan zie je zo'n wijf door het beeld lopen. En dat is dan een actrice, althans, dat hoop ik voor. Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Misschien gaat de buitenbeeld dan wel, hè? Zo'n Gumus met een hoofddoekje van zijn dochter erachteraan, zou ik zeggen. Ja, die grap kunnen we makkelijk maken, want die is er niet meer bij, hè? En die reclame is ook heel schaamteloos. Dan komt het wijf in beeld en zegt... Ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw... en dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman geile miepie, hè? Maar wat ook een prachtige geacteerde reclame is... dat is ook een die jongen met dat pak wasmiddel die een straat inloopt. Die komt zo'n straat inlopen... en dan gaan er allemaal van die cameraploegen zo omheen. En dan komt er onder in beeld live opgenomen... Ik heb ook heel lang over nagedacht. Live opgenomen. Ik zei tegen de regisseur, hoe deden jullie dat vroeger? Hij zei, nou vroeger namen dagen later op. En dan komt hij bij dat pak wasmiddel en dan belt hij bij mensen aan. En die mevrouw die dan open doet, daaraan zie je meteen, dus ook over nagedacht, dat het om een goedkoop wasmiddel gaat. Weet je wel? Zo'n wijf is een beetje uitgelubberd joggingpak. Dus je denkt, mensen, waar koop je dat? Ja, jij weet dat, maar wij weten dat. Ja, zo. En dan wordt er aan gevraagd van, heeft u, weet ik veel, Ariel in huis of zo? Ze, ja, mijn man is namelijk judo-trainer en die heeft regelmatig sperma-vlekken in zijn pak. En mijn vorige man was dominee in Brazil, weet je? Nou. Maar sinds ik Ariel gebruik, die er helemaal niks meer van, hoor. En dan zegt de jongen vaak, en volgende keer bellen wij misschien bij u aan. Nou... Dat zou ik hem in mijn geval niet echt aanraden, als je zo zegt. En een van de mooist geacteerde reclames is een mevrouw die door een supermarkt loopt. Loopt door een supermarkt. En dan komt ze langs de koelvitrine en dan... Kroba! En dan doet zij of ze schrikt. Dus zegt ze... Ik schrik mijn hartverzakking. Door die pamper omhoog. Ik schrik mijn hartverzakking. Dat laatste denk ik, dat zou zo'n gozer bij mij toch niet moeten flikken, weet je dat? Ik zou hem in één keer door dat wandje heen rukken, weet je? Ik zou hem in zijn eigen vet frituren, die eikel, weet je? Chromeren, ja. Maar, zullen we een afspraak maken over het applaus of allemaal of niet? Zullen we? Ik bedoel, we moeten de hele avond nog samen, dat we... Ja, maar heel veel mensen die zeggen dat tegen mij van over die televisiereclame. Man, waar wind je je eigenlijk over op? Televisiereclame is juist heel belangrijk. Als we geen televisiereclame zouden hebben, hè, dan zouden we niet eens televisie hebben. En dan kijken ze je zo aan met zo'n ethische kop van... En denk daar maar eens over na. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij wel wat.
1: Ja, dat was Joep met de reclameleugens. Ja, ik stopte net de song. De song die erachter komt is over Chiquita. Een heel leuk liedje.

Oké, hier komt de volgende. Oh ja, waar hebben we het over? Oh ja. Dus afwachten of gaan we er wat aan doen. Wat kun je doen? Misschien kijken welke politieke partij dit in hun visie hebben. Verkiezingen zijn dit jaar, dus ja. Misschien dat je het op die manier het een beetje in de aandacht kan blijven houden. Dus ik ga niet zeggen welke politieke partij, maar dat kun je zelf wel uitzoeken. Oké, volgende lied. Ja, het is een lied van Joep en het is Scherven van zijn album Scherven. Hier komt Joep van het Hek, Scherven.

rijkdom sterven. Maar ik maak onderweg veel stuk, wat blijft er over scherven? Leg mij maar uit hoe of het zit. De rijke heeft een mooie vrouw. Jan Lul alleen een kunstgebit, terwijl hij toch wel iets meer wou. Vertel me maar, waar gaat het om? Gezondheid is het hoogste goed.

zo vaak lacht. Maar ik verberg mijn verdriet, ben niet zo vrolijk in de nacht. Dan dool ik in de waarheid rond. En die waarheid is zo groot. Met hem sloot ik nog geen verbond, want die waarheid is de dood. En als ik dood ben, ben ik weg.

Ja, dat was Joep met scherven. Oké. Okay. En ja, nu we het toch over scherven hebben, zorg ervoor dat over 10 jaar de kans op scherven is meer dan gehalveerd. Laten we er wat aan doen. Dit is de silver lining and an opportunity om er iets aan te doen. En als de olieprijzen hoog blijft, dan zijn er alternatieven een stuk aantrekkelijk, meer aantrekkelijk. Oké, we besluiten met de volgende song. En dat is ook tevens het einde van de show. En ja, dat was het weer. Sorry voor mijn rant. Ik weet het Nederlandse woord niet eens meer. Maar het is iets wat belangrijk is. En ik heb het niet eens over het milieu gehad. Nou, stel je voor. Oké, dit is Willem, de groetjes. En hier komt de memories van het Rozenberg-trio.